0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. Op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. De dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor, aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne.
0: Omroep het Hogeland.
7: This one for the lovers and the friends.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden, ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

En was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

back. Het michelt storig, hij heeft geen zin op zaak. Hij drinkt wat spiritus en praat wat lusse vol. Hij steekt een beetje slow, dat ijsblad van nul. Oh ja, hij steekt een beetje slow.

In de stad door zo'n jongmoree, zo leeft hij op de raad van het leen. Het hoofdstation, ja dat is zijn plekje, hij zit er altijd op zijn eigen stekje. Oh ja, hij zit er altijd op zijn eigen stekje.

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hoge Land.

Morgen is geen morgen meer. Als jij er niet bij bent, voel me hopeloos.

Zonder jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen. Die begrijpen wat je voelt. En precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal. En ik spreek niet eens hun taal. Maar ze komen heel de stoet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

en hij ijsbeert de vloer plat. Hij kan verdwijnen in zijn voetstappen inmiddels. Kijkt hij goed, dan lijkt het meer op een moonwalk. En hij zal zeggen, weer de streep niet gehaald. Maar in zijn bovenkamer heeft hij kilometers gemaakt. Was vroeger laat bloeier en hij bloeit nog steeds. Toch

Maar hij wil alles eergisteren, of op zijn minst eerder dan vandaag. Ontevreden met minder dan een instant resultaat. Als het niet onmiddellijk lukt, zal na de val eerder de quitter in hem het weer proberen te gaan staan. En wil hij nooit meer met hem te maken hebben, is het zaak om zonder rest schade korte metten te maken met hem. Het wordt opletten geblazen om zichzelf te sparen, zonder om op de verkeerde weg te pletten te slaan. Toch? Ik zou niks meer willen of durven. In een cirkel van veel forceren waarin nog meer kan mislukken. Liever vallen en opstaan dan vallen, half opkrabbelen en alsnog alles kapot slaan. Dus is het tijd, tijd voor geduld. Tijd dat hij ziet dat hij verdient, dat hem die tijd wordt gegund. Maar diep van binnen wil hij meteen dat iemand hem helpt. Dus ik zeg hem, ik ben met je, verder zien we het wel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.
2: Wij zijn Eems Delta.
0: Dit is Morgenlicht met Rick Lopens.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de programma's van Omroep Eens Delta. Welkom bij het geestelijk muziekprogramma Morgenlicht van deze 21ste juni 2026. Voor de kerkdienst van vandaag gaan we straks schakelen naar de hervormde kerk in Tjaansweer. En daarin overwoord gaan de heer Timmer uit Heerde. Ik begon vanochtend met het lied Heb u van nodig van uur tot uur. En dat werd gezongen door Paul en Sabine Veenstra. Mannen zijn Katwijk aan zee, als op Slevenzee de stormwind om u heen loeit.

Ja, en ik heb het al wel eens vaker verteld. Ik heb 2 keer zelf mee mogen zingen daar in de mooie kerk in Katwijk aan Zee. Onder leiding van Bert Notenboom. En dat is echt fantastisch om dat een keer mee te maken. Ik draai nu een instrumentale versie van het lied Doorgronds Mijn Hart. En dat wordt gespeeld door Arjen en Edith Post op trompet en Klaas-Jan Mulder op het orgel.

We gaan instrumentaal toewerken naar de kerkdienst van vandaag. En deze komt vanuit de Hervormde Kerk in Tjamsweer. En daarin hoopt voor te gaan pastor G. Timmer uit Heerde. Dat gaan we doen met een instrumentale versie van het lied The Prayer. En dat wordt gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen. En het komt ook van hun gelijknamige cd Jaap en Hendrik.

Het is bijna 9:30. We gaan over naar de hervormde kerk in Chelsea voor de kerkdienst van vandaag. De voorganger in deze dienst is pastor G. Zimmer uit Heerde. Wij wensen u een fijne dienst toe.

0: Goedemorgen.
1: Hartelijk welkom, u en jullie allemaal die deze dienst met ons meevieren. Hier in de kerk op Tjamsweer, thuis of vanaf een andere plaats. Een speciaal welkom aan de luisteraars van Radio Eems Delta, die vandaag deze dienst uitzendt. In deze dienst gaat voor pastor G. Timmer uit Heerde en het orgel wordt bespeeld door Eddy van Oom. De rondgaande collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie en kerkbeheer. De collecte bij de uitgang is eveneens bestemd voor kerkbeheer. U kunt desgewenst gebruik maken van de QR-codes bij de uitgang of in het kerkblad. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom bij de koffie en thee in Tjamsweerstersteeg. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw J. Flikkema. We zingen nu, zo mogelijk staande, ons intochtslied Psalm 63, de versen 1 en 3. We wensen elkaar een gezegende dienst.

Laten we een moment van stilte nemen om ons ieder persoonlijk voor te bereiden op deze eredienst. En ook vanmorgen mogen we uitspreken en belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten om met elkaar te zingen lied 218, 1, 2 en 5. Dank u voor deze nieuwe morgen. Lied 218, 1, 2 en 5.

Wil ons verootmoedigen in het gebed en God onze zonde beleiden. Daarna zingen we van Psalm 25 het derde couplet. Dan mag ik u ook de genade van God verkondigen en daarna zingen we het vierde couplet. En dan lezen we de regel der dankbaarheid en zingen we het vijfde en zesde couplet. Dus Psalm 25, vers 3 naar het verootmoedigingsgebed, vers 4 naar de genadeverkondiging en vers 5 en 6 naar de regel der dankbaarheid. U kunt het ook allemaal lezen, maar ik noem het toch allemaal maar twee keer voor de thuisluisteraars. Dan hebben die ook rustig de tijd om het te horen en om het op te zoeken. Laten we ons verontmoedigen voor onze God. Hemelse Vader, eeuwige God, barmhartige God, wij belijden u dat wij tegen u en onze naasten gezondigd hebben, in gedachten, in woorden en in daden. Onze schuld is groot, ja zeer groot, te groot om zelf te kunnen dragen. Daarom bidden we u, zie in ontferming naar ons om. Vergeef ons onze zonde en geef dat wij u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons hart en ons leven. En leid ons tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heere.

Broeders en zusters, indien iemand gezondigd hebt, we hebben een voorspraak bij de Vader in de hemel. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor al onze zonden. Niet alleen voor ons hier in de kerk en die met ons verbonden zijn, maar ook voor allen over de gehele wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede.

Ja, omdat we ons gereinigd mogen weten van onze zonden, zullen we toch ook proberen te leven zoals God dat van ons vraagt. En vanmorgen willen we ons geloof belijden met de 10 woorden. En dat doe ik met een geloofsbelijdenis, een wetbeschrijving zoals die in het dienstboek van de kerken staat. Wij geloven met hart en ziel dat de Heer onze God is, de enige. Hij heeft ons bevrijd. Geen andere goden zullen wij dienen. Geen enkel beeld van de levende zullen wij maken. Wij geloven dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. Dat wij in Gods naam zullen leven. Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is. Dat allen eerbiedwaardig zijn die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint. Dat wij elkaar trouw mogen zijn, zoals God zich met ons verbonden heeft. Wij geloven dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. Dat beloven en belijden wij voor God en elkaar. Amen.

Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u dat we ook op deze langste lichte dag van het jaar hier in uw huis mogen zijn, of thuis via Radio Eems Delta verbonden mogen zijn, of anderszins verbonden mogen zijn. We mogen u danken dat wij dat in alle vrijheid kunnen doen. Hier mogen komen of thuis mee mogen luisteren. We mogen u bidden, wilt u zelf bij ons zijn, hier in de kerk en thuis. Uw Heilige Geest, ja, die hebben we nodig als we in de Bijbel gaan lezen. Uw Heilige Geest die ons ook doorgrondt. En u weet hoe we hier gekomen zijn, hoe we thuis zitten, met welke gedachten. Misschien een hele mooie week achter de rug. Misschien een moeizame week achter de rug. Misschien schade opgelopen door de zware storm die geweest is. Maar ook hoe we naar de komende week kijken. Misschien met vreugde, met verwachtingen. Maar misschien zien we dat ook wel tegen de week op. En al die gedachten die hebben we bij ons en die hebben we meegenomen. En we bidden u dat we die even tot rust kunnen laten komen, om ons zo te kunnen concentreren op uw woord. En dat kunnen we niet vanuit onszelf. Daarvoor hebben we uw Heilige Geest nodig. En bidden we dat die door onze hoofd en ja, bovenal door onze harten mag waaien. Als we uw woord lezen, als we dat overdenken. En wilt u zo zijn bij een ieder die een taak heeft in deze dienst. Wilt u mij helpen en rust geven bij het spreken. Wilt u helpen bij het luisteren. Zo mogen we bidden om die geest, waaiend door deze kerk, waaiend bij ieder van ons persoonlijk, waaiend bij ons als gemeente. We bidden het u, niet omdat we iets van u verdienen, maar uit genade, in Jezus' naam. Amen. We hebben vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste is uit 1 Samuel 3. Ik vind het altijd weer zo bijzonder dat het hier allemaal al opgezocht is. Dat gebeurt in geen enkele, ja, ik heb het al vaker gezegd volgens mij, in geen enkele andere kerk, daar moet je het zelf opzoeken, maar hier ligt altijd netjes de bladwijze er al bij. We lezen eerst uit 1 Samuel 3, de versen 1 tot en met 18. En dan zingen we lied 317, het eerste vers. 317, het eerste vers. En daarna lezen we ook nog uit Marcus 1. Maar eerst 1 Samuel 3, 1 tot en met 18. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats, zijn ogen.

Ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u heeft me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tot Samuel, let op. Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat ze beide oren tuiten. Als die tijd aanbreekt, zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist dat zij God minachten, maar hij heeft ze niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich. Samuel, mijn jongen, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer niet het voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. Zonder iets achter te houden vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord. En Eli zei, hij is de Heer, laat hij doen wat hij het beste vindt. Tot zover de lezing uit het Oude Testament.

We lezen uit het Evangelie naar Marcus, Marcus 1 en daarvan de versen 14 tot en met 20. Daarin schrijft Marcus: nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen: kom, volg mij. Ik zal voor jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in een boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die woorden horen. Ze bewaren in hun hart en er ook uit leven. Halleluja. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we, ook over dit Bijbelgedeelte, lied 531, 1 en 3. Lied 531, 1 en 3.

Terwijl in de kerk ze de pepermuntjes nog worden doorgegeven en u misschien thuis al een kopje koffie pakt of ook een pepermuntje. Na de verkondiging zingen we met elkaar lied 835. Jezus, ga ons voor deze wereld door en u volgend op uw schreden gaan wij moedig met u mede. Lied 531, 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en de luisteraars van Radio Eemsdelta. Als je wel eens op een rommelmarkt of een vlooienmarkt loopt en je ziet iets wat je wel wat lijkt, dan kijk je vaak of er een prijsstickertje erop zit. En als er geen prijsstickertje op dat artikel zit, dan vraag je, ja, wat moet dat kosten? En dan kan het zomaar zijn dat die verkoper zegt, nou ja, wat heb je ervoor over? En dan noem je een bedrag en dan ga je met elkaar onderhandelen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat dat niet mijn sterke kant is. Die genen heb ik niet van mijn vader meegekregen. Die dong of dingde, ik weet niet hoe je dat hier zegt, overal op af. Ja, op de veemarkt, maar goed, daar hoort dat ook. Maar ook als hij een pak ging kopen in een gewone winkel, dan ging hij die winkel niet uit voordat hij er een gratis riem of een gratis paar sokken of een gratis stropdas bij gekregen had. En mijn moeder trok zich steeds verder terug en deed net alsof ze niet bij hem hoorde. Nou ja, ik lijk wat dat betreft meer op mijn moeder. Wat heb je ervoor over? Dat heb ik als thema boven deze dienst gezet. En dan gaat het niet over een artikel van de rommelmarkt, maar over het geloof in God. Wat heb je ervoor over om God te dienen? We hebben twee gedeeltes gelezen waarin mensen geroepen worden om God, om Jezus te dienen. Samuel, geroepen door God. En Simon en Andreas, Johannes en Jacobus, geroepen door Jezus. Voorbeelden voor ons. Hoewel, kunnen wij ons wel identificeren met Samuel, met die eerste apostelen? Nemen zij niet een hele unieke plaats in? En wat is dan de relevantie voor ons? Nou, dat hopen we in deze dienst te bezien. Je zou over Samuel kunnen zeggen dat hij eigenlijk helemaal geen keuze had. Hij moest zijn hele leven wel inzetten voor de dienst van God. Onze schriftlezing die begon ook met de zin, de jonge Samuel diende dus de Heer. Nou, u kent de voorgeschiedenis denk ik bijna allemaal wel. Elkana was getrouwd met Penina en met Hanna. Penina had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. En Hanna bidt daarom in het heiligdom tot God, maar ze wordt weggestuurd door Eli omdat hij denkt dat zij dronken is. En Eli die merkt dan dat hij zich vergist heeft en dan belooft hij Hanna dat haar gebed zal uitkomen. En dat gebed wordt verhoord. Samuel wordt geboren. En vanaf het moment dat hij gespeend is, van de borst af kan, brengt Hanna hem naar Eli, naar het heiligdom en wordt hij daar verder opgevoed. Hij groeit dus als het ware op in de kerk. Ja, je zou kunnen zeggen, hij had geen keuze om God te dienen of niet. Hij moest wel. Maar toch had hij werkelijk geen keuze. Eli zelf had ook twee zonen. Ook die waren van jongs af aan in de kerk, in het heiligdom, grootgebracht. En ze waren voorbestemd om een belangrijke taak in het heiligdom te gaan vervullen. Maar hoe was de praktijk? Nou ja, we zouden nu zeggen, op papier waren ze nog altijd lid. Maar hun eerbied voor God stelde niets voor. Hun moraal was tot het dieptepunt gezakt. Ze maakten misbruik van de offers die aan God gebracht werden. Waarom zou Samuel bij het opgroeien en het ouder worden ook niet afhaken, zoals velen nu in onze tijd ook doen? Nou, niet dat degenen die afhaken allemaal een slechte moraal zouden hebben. Zeker niet. De normen en waarden blijven nog heel lang daarbij. Maar het met hart en ziel aanbidden van God, het dienen van God in de kerk, ja, dat is er bij velen niet meer bij. Aan het begin van de schriftlezing hebben we gelezen, er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En je kunt je dus afvragen
Was God uit Silo, uit Israël? Was God, om met Geert Mak te spreken, uit Jorwet verdwenen? Of was het zo dat niemand nog iets van God wilde horen? Eli, hij is oud geworden, zijn ogen zijn dof en hij doet zijn uiterste best om het werk in het heiligdom doorgang te laten vinden. Om de eredienst in de lucht te houden en met kunst en vliegwerk. De kerk staat er nog, alles is er nog, maar de werkelijke bezieling is weg. Er wordt dan wel gesproken over God en er wordt gezongen, maar God zelf sprak niet meer aan. De traditie hobbelde nog voort. En van Samuel lezen we in vers 6 dat hij de Heer nog niet had leren kennen. Dat is toch heel vreemd, hè, als je daar goed over nadenkt. Zou hij de Heer echt niet gekend hebben? Hij die de zoon is van zijn gelovige moeder, van Hanna. En zijn naam betekent ook God heeft gehoord. Ja, God heeft dat gebed van Hanna gehoord en verhoord. En hij is van jongs af aan dagelijks actief geweest in de kerk. Zou hij God dan niet kennen? Nou ja, kennen gaat dus blijkbaar iets dieper, iets verder dan weten van. Om iemand echt te kennen en te kunnen dienen, iemand toegewijd te zijn, is er dus meer nodig dan verstandelijke kennis. Er moet een andere laag in jezelf worden aangeraakt. Je zou kunnen zeggen, daar heb je roeping voor nodig. En een roeping, ja, die kan niet uit onszelf opkomen. God is het die je roept. Die in ieder van u en jou en mij persoonlijk roept. Hij roept ons om hem te leren kennen. Hem toegewijd te zijn. Hem te volgen. Nou, hoe God dat precies doet en wanneer hij dat doet, of misschien ook al wel gedaan heeft, het is al niet altijd zo gemakkelijk om dat moment precies te duiden. Dag Hammarskjöld, voormalig oud VN-secretaris-generaal, die worstelde met zichzelf, maar ook met de verhouding met God, die schrijft aan het eind van zijn boek Merkstenen: ik weet niet of wat de vraag stelde, ik weet niet wanneer zij gesteld werd, ik herinner me niet dat ik antwoordde, maar eens zei ik ja tegen iemand of iets. En vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven in onderwerping een doel heeft. In de nacht gebeurde het bij Samuel. De godslamp, dat is de kandelaar die alleen in de nacht in het heiligdom brandde, was nog niet uitgedoofd. Hij werd ook gezongen met die prachtige psalm 63, vers 3. Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij u, Heer, laat vertoeven. Ja, vertoeven. Dat vind ik zo'n prachtig woord. Daar klinkt vrede, daar klinkt rust, daar klinkt liefde doorheen. Wanneer ik wakend in de nacht mijn geest bij u, Heer, laat vertoeven, dan mag ik weer uw goedheid proeven. Uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. Toen het ochtend geworden was, opende Samuel de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij was geroepen en deed de deur naar buiten open. Gods stem had geklonken en hij zou die woorden, hoe moeilijk en pijnlijk ook, want het was een veroordeling over Eli en zijn familie, en hij zou die woorden laten horen. Hij zou Gods woord spreken, zoals Paulus later aan de Thessalonicenzen schrijft: we spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd, niet om mensen te behagen, maar God die de mensen doorgrondt. Samuel wilde God behagen, wilde God volgen. Zijn leven zou de Heer voortaan toegewijd zijn. Ja, als je werkelijk tot in je hart
geraakt bent door de barmhartigheid van God. En dat kan op jonge leeftijd, dat kan ook op oudere of oude leeftijd zijn. Dan komt er een ander soort betrokkenheid bij alles wat je doet. En ook bij alles wat er in het leven toe doet. Noem het maar toewijding. De deur gaat open. Op de een of andere manier is er een nieuw begin. Je vlucht niet weg voor de inspanning of voor de moeilijke vragen, voor de opgaven die er zijn. Opgaven om het huis van de Heer waar nodig opnieuw op te bouwen. En dat werd ook de taak van Samuel. En het was niet zoveel meer, maar hij zou eraan gaan bouwen. En dan zet hij zich niet meer in op de grond van zijn moeder, van zijn ouders, of van wie hem nou ook in de kerk liet opgroeien, maar op grond van een eigen verstaan van die stem van God. Het is bij hem geen loyaliteit aan traditie, aan erfgoed of familie. Hij vanuit een persoonlijke toewijding aan de zaak van God zette zich in voor het instand houden van een plek om te vieren en te eren. En voor een rechtvaardige manier om samen te leven. Daar had Samuel veel voor over. En is dat niet relevant voor ons allemaal? In die tijd van Samuel stond het dus allemaal niet zo florissant voor. En dat was het in die tijd van Jezus en de discipelen ook niet. Jezus gaat naar Galilea, het Galilea der heidenen ook wel genoemd. En de Romeinen zijn er. Het is de tijd dat Johannes de Doper is overgeleverd. En als u meegelezen heeft, dat woord overleveren, dat staat niet in de NBV-vertaling, daar staat gevangen genomen. In de NBG, de wat oudere vertaling, daar staat het woordje overleveren. En in Marcus komt dat overgeleverd zijn telkens weer terug. Met name als het gaat over Jezus. De mensenzoon. De Messias. Hij zou overgeleverd worden tot aan het kruis. En is Jezus volgen niet ook je kruis op je nemen en achter hem aangaan? Achter het volgen van Jezus zit ook een heftige kant. Kortom, we beginnen eigenlijk zoals in de tijd van Samuel. In het schemer, in het donker van de tijd. Een wereld waarin onrecht en angst regeert en de mensen niet al te veel meer op hebben met God. In die wereld komt Jezus goed nieuws brengen. Evangelie brengen. En hij verkondigt wat God bezig is om te doen. Namelijk het laten komen van zijn koninkrijk. Het is niet dat Jezus zegt, nou leer van mij maar een levensfilosofie, doe je best. Het is, hoor naar mijn boodschap. Luister naar een nieuwe stand van zaken. Kom tot inkeer. Je zou kunnen zeggen, draai je om naar dat koninkrijk van God. En geloof dit goede nieuws. En in die tijd was het gebruikelijk dat potentiële leerlingen, volgelingen van een rabbi, zich bij die rabbi aanmelden van, nou mag ik bij u op school komen, mag ik uw volgeling, uw leerling worden. Maar bij Jezus is het omgekeerd. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. En dat gebeurt bij die vier discipelen niet terwijl ze op zoek zijn naar een rabbi of naar een religieuze instelling of naar een bijbelschool. Het gebeurt gewoon in Galilea, op hun werkvloer. Het gebeurt in het alledaagse harde bestaan van leven en overleven. Daar, in dat harde leven, laat Jezus zich en zijn koning, zichzelf en zijn koninkrijk zien. Hij zoekt de mensen op waar ze zijn. En dan roept hij mensen, kom, volg mij. Ik zal jullie van jullie vissers van mensen maken. En als het goed is, is dat ook die plek van waaruit die roeping gehoor gegeven wordt.
Ja, vissers van mensen maken, wat is dat dan? Is dat zieltjes winnen? Mensen als met een werphengel, zeg maar, hier zo de kerk intrekken? Of met een net ze de kerk inhalen? Nee, dat is een kerk die naar de mensen toe gaat. Daar waar zij zijn, met hun moeilijkheden, problemen, uitdagingen, net als Jezus dat deed. Dat is de cirkel van Gods Koninkrijk en dat is hier een kleine cirkel. En die cirkel van Gods Koninkrijk, dat is de heilzame werking, de invloedssfeer van Gods liefde en barmhartigheid en gerechtigheid. Nee, die cirkel proberen steeds wijder en wijder te trekken. Om ook proberen de mensen daarin mee te krijgen. Een lichtend licht. Een zoutend zout. Een stad op een berg. En deze kerk, ook deze gemeente, als een onderdeel van die wereldwijde beweging van Christus. Maar de vraag is wel, wil je naar Jezus toekeren, hem volgen en vertrouwen? Ja, en de daarop volgende vraag is dan, wat heb je daarvoor over? Nou, hoe is het eigenlijk gegaan bij die eerste discipelen? Zij stellen zichzelf direct vrij om met Jezus mee te gaan. Wonderlijk is dat toch? Zijn roeping klinkt als een scheppingswoord. Het geloof en vertrouwen wordt gewekt door de roep van Jezus. Krijgen wij maar eens op die manier Jezus op de stoep, of op het land, of in de keuken, of in onze slaapkamer, dat hij ons zo roept. Zouden wij daar meer voor openstaan dan wanneer de stem door anderen, of door de Bijbel, heen klinkt en tot ons komt? Anderen, de Bijbel, die ons oproepen om hem te volgen? Of zitten we vast in onze eigen patronen? Ook waar we ons tijd en ons geld aan willen besteden. Er wordt niet veel over verteld, maar bij Johannes en bij Jacobus horen we van een vader en zijn dagloners. Er is dus een onderneming. Nou, kan die zomaar zonder opvolgers? We weten van Petrus bijvoorbeeld dat hij een schoonmoeder had. Er is dus sprake van een gezin. Moet er dan geen brood, geen vis op de plank komen? Zorgen voor zijn gezin? Kan hij zomaar weggaan? Kan hij zomaar een nieuwe, een andere weg inslaan? Ja, Jezus' roeping zegt niet minder dat het Koninkrijk van God voor je familie en andere zaken gaat. En gelijksoortige woorden komen we van Jezus vaker tegen in het evangelie. En dat was in die tijd van Jezus en in andere familiegerichte culturen moeilijk te bevatten. Want de familie bepaalde je identiteit. Het was toen eigenlijk het hoogste wat je kon prijsgeven. Nou ja, of familie dat nu in onze geïndividualiseerde samenleving nog steeds zo is, dat is maar de vraag. Maar wat als Jezus zou zeggen, het Koninkrijk van God gaat voor je carrière en boven het vergaren van inkomen en vermogen. Het Koninkrijk van God gaat boven je hobby's en je vrije tijdbesteding. Hoe sta je er dan tegenover? Wat heb je er dan hier in de kerk en mensen die thuis meeluisteren voor over? Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij komt misschien, nee, niet misschien, hij komt zeker, nu, hij komt misschien, zeker, vandaag voorbij en roept ook ons, roept jou, niet je buurvrouw, niet je buurman, niet die ander die je denkt dat er veel geschikter voor is. Hij roept ook jou en mij om alles op te geven en trouw hem na te leven. Ja, het begint dus eigenlijk met die vraag, weet ik mij geroepen? Weet ik mij geraakt door de stem van God? Hoe en wanneer die ook tot mij komt of gekomen is? De stem die mij meeneemt.
Ook als de tijd helemaal niet florissant is voor de kerk. En de wereld ook zeker niet florissant. Durf ik mee te gaan in die beweging van Gods koninkrijk? Durf ik me daar naartoe om te draaien? Mijn prioriteiten in het leven te herschikken? De vraag is niet of wij de gelovigen en de ethische ridders of jonkvrouwen willen gaan uithangen. Nee, als je geraakt wordt en je geroepen weet, leidt dat tot een leven van toewijding in liefde en dienstbaarheid. Omdat je iets geproefd hebt van de liefde en de dienstbaarheid van Jezus zelf. Dan ga je niet beleren, maar dan ga je christelijk leven. Dan geef je niet wat geld of een beetje tijd aan de kerk of aan het koninkrijk van God. Maar dan geef je jezelf met hart en ziel, met jouw specifieke gaven en talenten. Om zo de weg van het koninkrijk te gaan. Achter Jezus aan te gaan. En de gemeente, de kerk en ook een kerkdienst is daarin, als het goed is, een instrument. Het is de plek om te vieren dat God goed is. De plek om samen God te eren. Het is de plek van oefenen en uitproberen. Hoe werkt die heilzame invloedssfeer van Gods liefde en gerechtigheid? Het is de plek van uithuilen en getroost worden. Van fouten erkennen en genade ontvangen om weer opnieuw te kunnen beginnen. Als je het belangrijk bent gaan vinden dat dat doorgaat, ja, dan geef je jezelf daaraan. En dan komt dat geld of die tijd vanzelf wel mee. Dan zal het genoeg zijn voor dat wat nodig is om de taken, de doelstellingen van de gemeente te kunnen vervullen. En dan zal het genoeg zijn om in je eigen, kleinere omgeving een oase te kunnen zijn in het ten dienste van Gods koninkrijk. En wees ervan overtuigd. Het zal gezegend zijn. Je zult tot zegen zijn. Vissers van mensen. Denk er de komende week eens over na. Jezus volgen. Meewerken aan het koninkrijk van God. Wat heb ik ervoor over?

We willen samen dank en ook voorbeden doen. Ik zal ook een moment van stilte geven waarin u uw eigen gebed tot God kunt richten. Of misschien wel gewoon stil zijn om te horen of God u misschien wel roept of u zijn stem mag horen. Misschien krijgt u wel een bijbeltekst in, misschien krijgt u wel een lied in. Maar bidden is niet alleen maar praten naar boven. Bidden is ook stil zijn en luisteren naar wat God tot ons zegt. En dan sluiten we af door samen het Onze Vader te bidden. Laten we samen God danken en bidden. Ja, Heere, wij danken u dat u er alles, ja, zelfs uw enige Zoon voor over had, om ons de zekerheid te geven van het Koninkrijk dat komt. We danken u dat we vanmorgen allemaal uw roep hebben mogen horen, hier thuis, of hier in de kerk en ook thuis. Heere, dat het zo mag zijn dat we die roep niet alleen met ons verstand horen, maar ook met ons hart en u gaan volgen. Heere, we danken u als we uw roep al lang met ons hart gehoord en verstaan hebben. Als we met alle ups en downs u volgen. Wat een geweldige toekomst hebben we dan voor ogen. Heere, we mogen u danken voor deze kerk, voor deze gemeente. Voor dit stukje van uw koninkrijk. Waar we samen mogen vertoeven bij elkaar, maar bovenal bij u. Heer, ontferm u over deze gemeente. En geef en roep alles wat deze gemeente nodig heeft om verder te bouwen aan uw koninkrijk. Heer, we bidden u voor de wereld waar we in leven. Bestand tussen Amerika en Iran, maar zo broos ook door alles wat er in Israël en Libanon gebeurt. We bidden u dat de verdere besprekingen toch tot werkelijke vrede in het Midden-Oosten mag gaan leiden. We bidden, en we doen het al jaren, voor de Oekraïne. In oorlog met Rusland of Rusland met Oekraïne. Heren, zoveel verdriet, zoveel leed, zoveel doden. Mensen die naar het front gestuurd worden als, ja, bijna als slachtvee. Ontferm u over families die treuren. En we bidden u dat de leiders u mogen gaan volgen. Zich omkeren naar uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Heren, we bidden u ook voor broeders en zusters waar overheden proberen de lamp van het christelijk geloof te doven. Ieder jaar zijn er weer meer landen waar dat gebeurt, meer christenen die vervolgd worden. Geef hen moed, geef hen kracht om vol te houden. En ook daar bidden we, ook voor die leiders, om een omkeer, dat er vrijheid van geloof mag zijn. We bidden u ook voor onze regering, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. Zegen hen, geef hen wijsheid in de dingen die zij moeten doen en bedenken. Heren, we willen u op deze Vaderdag ook bidden voor alle vaders. Ja, geef ook hen wijsheid in de opvoeding van hun kinderen en soms het loslaten van hun kinderen. Wil met hen zijn. Wil hen roepen tot de taak die ze ook in hun gezin hebben. En we bidden u ook voor hen die hun vader missen. Gemist door het leven, door een scheiding, of gemist door de dood. Heren, zo bidden we ook voor die kinderen, voor echtgenotes. En we bidden u voor, ja, mannen die misschien heel graag ook vader hadden willen worden, maar waar dat nooit gebeurd is. Door dat ze niemand gevonden hebben met wie ze hun leven kunnen delen, of dat dat door omstandigheden gewoon niet lukt, niet gaat. Heren, geef hen dan ook innerlijke vrede en geef hen innerlijke rust. En we mogen u vanmorgen ook bidden voor alle luisteraars van Radio Eemsdelta en anderen die thuis meegeluisterd hebben. Misschien zelfs wel op vakantie, maar misschien ook wel niet naar de kerk gekund door ouderdom of door ziekte. Heren, dat het toch ook vanmorgen goed toeven mocht zijn om verbonden te zijn met de kerk hier in Tjamsweer. Heren, we mogen ook tot u komen in de stilte van het moment dat volgt. Of, ja, met onze woorden, dingen, zaken, mensen die we alleen persoonlijk bij u kunnen brengen. Of we bidden u, wilt u spreken in die stilte tot ons hart.

Uit die stilte. Het gebed bidden dat Hij die ons roept, ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Collecte is in de dienst, hè, nu? Ja. Krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven, en daarna zingen we het slotlied, en dat is lied 422. Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart, laat ze vruchten dragen, alle dagen, door uw stille kracht. 422, alle drie, de coupletten na de collecte.

Ja, we mogen hier binnen, maar ook daarbuiten werken aan dat rijk. En voordat we naar buiten stappen of thuis de verbinding verbreken, mag ik u de zegen van God meegeven. En wees ook tot zegen voor ieder die de Heere op uw weg brengt. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.

Een christelijk gene Muider mannenkoor zong voor u het lied Er is een God die hoort en dat paste precies op de preek. Ja, en ik weet dat van tevoren nooit waar de preek over gaat, maar dit lied paste er heel goed bij. Een christelijk gene Muider mannenkoor zingt ook voor u het lied Rijst op voor Jezus.

Van de cd Prijs God voor zijn gena zong het Victorie Trio Zie ik de Heer sta aan de deur. Elke dag begint voor mij en dat wordt gezongen door de groep Morning Lights.

We zijn bijna aan het einde gekomen van het Geestelijk Muziekprogramma van Morgen Licht van Omroep Wings Delta op deze 21ste juni 2026. Aan deze uitzending werkte mee de hervormde kerk in Tjansweer. Pastor Timmer uit Heerde was de voorganger in deze dienst. Mijn naam is Rick Lalkes, ik verzorgde voor u de techniek, presentatie, samenstelling van dit programma. Dit programma is er weer aanstaande zondag 28 juni. En dan wordt de kerkdienst verzorgd door de protestantse gemeente Appingedam, de Nicolaikerk. Namens alle medewerkers van Omroep Wings Delta en Omroep het Hoge Land mag ik u dankzeggen voor het luisteren. En u allemaal nog een goede dag toewensen voor mogelijk. Met The Prayer, gespeeld door Jaap Kramer en Hendrik van Veen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Als ik hier koning was, kwam er een lintjesregen. Maar wie tot nu toe de allerhoogste lintjes kregen, die kwamen dan niet eens meer in de krant. Ja, voor die meisjes.

Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond het niet in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken.

Dames en heren, sta maar toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan, op zoek naar een volgend bestaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht. En voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer. Droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op. Technisch Expert Jansen.

0: Sanne Marianne.
1: Technisch expert Jansen.nl.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

eels. Doe bist eels, eels, eels. Oké, okay, wie ben veel, maar toch nooit zo eels. Er ben ook heel wat John, daar zegt wat verbeelden. Pom, pom, pom, broezen, dat vergeten. In al die John, buur de running als de lange leegte.

was altijd zichoor en een slokje. Ook al drong ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof.

een trek. En als de meester jarig was, werd het rumoerig in de klas. En zat je daar. En je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knaleffect. De klapsigaar.

school voorbij. En 's winters was de kachel heet, en als je daar dan sneeuw in smeet, dan siste hij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wooi die daar stront. Van een peer en een kou, bij mijn holen ook de beer. En als wie om snee, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijkskilde bon, die komt zo slecht op.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobiel.

0: automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor.

0: Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Mariana. TechnischexpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Op de trappen van een kathedraal. Met een fles wijn, een oneindige tijd. Of bij het water.

vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Eenkoppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon.

in Oost-Groningen eens met de mensen praat. In hun bescheiden woningen of anders maar op straat. Dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat

de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voerbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookarton.

allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: veel minder. Zondagavond. Hoe laat is het alweer? Nou, bijna 6 uur. Ja, bijna 6 uur. Het journaal begon eerder, dus wij konden ook eerder beginnen. En we zaten al te trappelen natuurlijk. Het is alweer de 9e aflevering. 9e keer, we hebben volgende keer alweer jubileum.
1: Ja.
0: Ja.
1: En er is nog een bijzonder dingetje.
0: Nou, vertel.
1: We doen het al 9 keer samen.
0: Dat oh ja, ja, dat houden we ook vol. Ja. Nou, op naar de 10. Nou, we hebben wat bijzonders. We hebben, normaal hebben we altijd een beetje een thema van onszelf. Hè, dat we leuk vinden, dat kiezen we uit. Ja. Maar deze keer hadden we iemand en die heeft een heel draaiboek voor ons gemaakt. Die heeft de nummers uitgekozen, want die wou graag de jaren 70. En toen zei ik van, nou, stuur maar wat nummertjes op. Nou, die heeft 23 nummers uitgekozen voor het hele draaiboek. Ja, en jij hebt het nog niet eens gezien.
1: Ik had het nog niet eens gezien.
0: Ja, nee, het is voor jou een grote verrassing.
1: Een volledige verrassing is het voor mij. Ik dacht, laat het er gewoon over me heen komen.
0: Ja.
1: Ik dacht van, nou, lekker makkelijk weet je zo. Het is altijd makkelijk, je draait er altijd wel uit. Maar.
0: Ja, nee, en ze heeft zelfs per nummer heeft ze ook nog een heel verhaal erbij. Dus we hebben eigenlijk heel veel te vertellen.
1: Ja, dat heeft ze wel heel leuk gedaan. Dus in principe, nou, ik zou haast zeggen, elke week. Dan wordt dat onze appeltje eitje,
0: mij. Zullen we bij deze even Tieneke. Tieneke, bedankt voor het hele draaiboek.
1: Ja.
0: En ik hoop dat je ervan geniet.
1: Ja, en mag je wel even duiden? Het is Tieneke uit
0: Warffum.
1: Uit Warffum.
0: Tieneke Loffers. Ja. Ja, zeker.
1: Dat is oude postbode, toch?
0: Ja, zeker.
1: Nou.
0: Ja. Misschien wil ze dit vaker doen, hè?
1: Had Tieneke niet meegewild vanavond hierheen?
0: Jawel, maar kon deze keer helaas niet. Misschien komt ze nog een keertje.
1: Nou, misschien gaan we nog een keertje doen. Dus, nou ja, dan gaan we gelijk maar naar het eerste nummertje wat Tieneke erin gezet heeft.
0: Ja.
1: En ik lees het dan even een klein beetje op, zo van het lijstje wat zij heeft gemaakt. Earth and Fire, dat is ons eerste nummertje.
0: Ja.
1: Ja, Weekend Jody Kaagman als zangeres en een progressieve pop-rockband met het nummer Weekend als hun grootste hit.
0: Ja, en Jody Kaagman was toen van, hoe heet dat, Idols zat ze toch in?
1: Idols, ja.
0: Ja, en ik dacht altijd dat zij plastische chirurgie had. Want zij had altijd een bepaalde uitstraling. En er zat eigenlijk weinig emotie in. Maar ze was ziek, hè?
1: Dat klopt, ja. Ik weet niet meer welke ziekte ze had.
0: Nee.
1: Maar het was wel iets waardoor ze heel stijf werd. En spieren, gewrichten.
0: En dan ga je zoeken van, dat heb ik wel eens gedaan.
1: Maar ze was wel razend populair in die tijd.
0: Ja, maar dat wist ik
1: toen niet. En heel erg sexy voor die tijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, in jouw tijd.
1: Ja,
0: sorry, ik zal het niet meer doen. Ik zal het niet meer doen.
1: Dames en heren, daar hebben we Mike weer.
2: Met een leeftijdsgrapje.
1: Ja. Als Mike straks weg is, dan weet je dat hij ergens uit de drama hangt.
0: Ja. Nou ja, het is buiten warmer dan binnen. Maar we gaan beginnen.
1: Ja, ik zeg Mike,
0: slinger hem er maar in.
1: Zo is dat.

0: En je hoorde Earth and Fire en Weekend van 1979. Hij was wel een klein beetje geremasterd. De kwaliteit was even een beetje opgepoetst,
1: ja, ja, ja,
0: hoor.
1: Ja, ja. Maar jij vertelde toch wel eens dat in de jaren 70 dan hadden ze bepaalde... Ja, dan had je nog niet echt dat versterkte muziek of zo. Heb je mij dat een keer verteld?
0: Nou, toen was het muziek nog niet zo sterk als nu. Nee. Ja, het muziek op zich wel, maar het geluid was allemaal anders.
1: Ja.
0: Je zit nu veel meer in de digitale wereld.
1: Ja.
0: Je hoort er ook wel als je bijvoorbeeld het muziek van nu hebt. Hè. Mm-hmm. Pak je een nieuw nummertje van Armen van Buren of zo. Of je pakt een oude house nummer uit de jaren 80. En die zet je er allebei gelijk in. Dan voel je en hoor je gewoon dat het muziek allemaal veel krachtiger is. De bassen die komen veel beter door, veel lager door dan in 1980. Dus die omslagpunt die heeft ergens gelegen. Ik weet niet meer ongeveer wanneer, maar... Maar het is wel een heel verschil.
1: Ja, klopt. Dat hoor je ook. Ja. Maar mevrouw Kaagman, hoe heet ze? Johnny
0: Kaagman, ja.
1: Ja, ja, maar die was, dat was een Nederlandse band.
0: Ja, zeker.
1: En de volgende die we klaar hebben staan is ook een Nederlandse band.
0: Dat is ook zeker een Nederlandse band, ja.
1: Man, Tineke heeft daar vooral bij. Even kijken. Limburgse formatie van de zusjes Tony, Marianne en Betty Veldpaus. Drie dames dus.
0: Ja.
1: Ja. En dit was wel hun belangrijkste hit. Maar ze hebben nog meer hits gescoord.
0: Ja, zeker. Ze hebben wel meer hits. Maar dit was toch wel hun grootste hit, hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, ja, vandaar dat hij er ook in staat, natuurlijk.
0: Vandaar dat hij er ook in staat. En ook heel herkenbaar, die zangeres. Weet je wat? Die had ook zo'n spleetje tussen de tanden.
1: Wie nog meer dan?
0: Nee, dat is... Nou, kom ik nog op. Kom ik straks op terug. Ga ik opzoeken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, misschien als iemand het weet... zangeressen ook, met een spleetje tussen haar tanden, app het even op TikTok of op de WhatsApp. Dan, we gooien hem erin. Mississippi van Pussycats.

0: en je hoorde Pussycat met Mississippi uit 1975. En dit is zo leuk hoe het nummer eindigt, hè, met die steel guitar. Vind je niet?
1: Ja, wel lekker.
0: Ja, ik vind het, steel guitar vind ik echt bijzonder, hoor.
2: Ja, het is, je wordt er niet, noem je dat, druk van dit nummer, maar je wordt zo lekker meegenomen.
0: Ja, een beetje meegenomen. Ja, een beetje zo'n golfbeweging.
2: Een beetje zo'n muziek als je wat aan het doen bent, en gewoon lekker doorgaan. Ja. Gewoon doorgaan.
0: Zeg. Gewoon doorgaan. Vooral doorgaan, zegt Barry Stevens ook altijd.
2: Ja,
0: hoor.
2: Klopt. Ja. Dat is ook uit die tijd, denk ik.
0: Ja, nou, misschien al eerder. Veel, veel eerder. Nee. Die is nog ouder dan ik. Hey.
2: Nou, dat zegt wat.
0: Hey, nou, leuk, Mike.
2: Nou, we zijn begonnen in 1979 hè, met Earth and Fire van Weekend. Toen naar Pussycat. Nou gaan we helemaal naar het begin 1971.
0: Dat is nog verder terug. Dat is bijna mijn geboortejaar.
2: Ja, nou...
0: Ja. Bijna.
2: Bijna, ja. Maar dan gaan we naar... Ja, voor de mensen die thuis kunnen rekenen, dat is heel oud.
0: Nou, my.
2: Ja, nee, we gaan naar Aretha Franklin. Ja, wie kent die niet?
0: Ja, wie kent Aretha Franklin? Zie wel, ik word echt oud met zo'n hoofd. Aretha Franklin.
2: Ja, dat komt van het koekje dat je net aan het eten was.
0: Ja, ja. Ze noemen haar ook wel de Queen of Soul.
2: Ja, klopt. Want zij is ook domineesdochter. Dat weet ik toevallig. Ze is in de gospel begonnen.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Dat hoor je ook wel een beetje.
0: Ja, dat hoor je wel. Dat is trouwens wel heel leuk hoor. Goede gospelmuziek, dat zwingt echt de pan uit.
2: Ja.
0: Of de kerk uit. Ja,
2: nee,
0: ziet,
2: de kerk niet uit, de kerk in.
0: De kerk in. Ja, maar je moet er ook een keer weer uit. Je moet een keer naar huis hoor.
2: Ja, maar dan zijn ze klaar met zingen.
0: Oh ja, zo.
2: Ja, ze gaan niet voor het zingen. De kerk uit, natuurlijk.
0: Mike, weer scherp vandaag. Hey.
2: Kom, we gaan luisteren naar Aretha Franklin.

0: Zo, daar kon je horen, hè, dat ze gospelzangeres was.
1: Ja, het zweent echt, hè. Echt die soul. Maar zij heeft ook echt zo'n soul sound. Zo'n, ja. Echt zo'n stem ervoor.
0: Ja, groot bereik.
1: Het is echt een van de werelds grootste sterren.
0: Ja, Queen of Soul, toch?
1: Ja, Queen of Soul. Ja,
0: niet voor niks. Dan hebben we alweer het volgende nummertje klaarstaan zien. Carly Simon. Nou, iedereen kent dit nummer of heeft hem wel eens gehoord. George O'Fane.
1: Ja.
0: Ja, maar ze heeft nog meer hitjes. Staat die beschreven? Dan moet ik even goed kijken, hoor. Coming Around Again. Zeg mij niks. It's My Hard to Be Tender. Die ken
1: je. Ja, die ken ik wel.
0: Ja. Maar daar zit hier iets bij. Dan we gaan hem zo draaien. Maar dan zingt iemand op de achtergrond. Een background zanger.
1: Ja, een hele bekende.
0: Een hele bekende.
1: Ik zal je nog even een voorbeeldje geven.
0: Nee, niks verraden.
1: Puur voor de mensen thuis, hoe ze dat moeten zien.
0: Ja?
1: Ja? Vroeger had je ook het nummertje van Elton John, Nikita.
0: Ja?
1: Ja? Op die achtergrond zang, daar staat George Michael.
0: Ja, klopt.
1: Dus dat is ook een hele bekende zanger, in die tijd ook al. Mm-hmm. En die zong op de achtergrond. Nou, hij zong niet echt meer maar... Zo moet je dat dus zien. Dus dit nummer heeft een hele bekende achtergrondzanger.
0: Een hele bekende.
1: Nou, als je het weet, mag je hem appen. Ja. Je mag ook, je kan ook op TikTok reageren. We hebben ook TikTok. Mike, hoe zit het met die TikTok?
0: Ja, TikTok.
1: Ja, hallo TikTokkers. Ja. Alle TikTokkers daar weer. Ja. En dan hebben we nog een appje. Daar kun je nog toe appen. 06-139-28-528. 528. Wil je nog langzaam doen weer?
0: Nee.
1: Dat langzame gedoe zijn we vanaf nu, hè? Ja. Dus 06-139-28-528. Je kan het ook zien op de site van Omroep het Hoge Land. Kun je ook livestreamen, ook heel leuk natuurlijk. Ja. Dus als je het weet, wie is daar de achtergrondzanger van? De hele bekende zanger. Mag je het appen? Ik ben heel benieuwd, Mike.
0: Ja, komt-ie.

0: En je hoorde Carly Simon en You're So Fain. Weet je wat dat betekent, Mike? Het slaat een beetje op jou.
1: You're So Fain.
0: You're So Fain. Nou, doe eens.
1: Je bent zo geweldig.
0: Nee, ja, helaas. Ja, ik had dat antwoord een beetje van je verwacht. Nee, het betekent je bent zo ijdel.
1: Nou, dat ben ik niet.
0: Ja, echt wel. Ik zie je elke dag je haar ook aan. Ja, de spiegel en zo. Nee, geintje hoor. Maar ja. Dat betekent het wel. Je bent zo ijdel.
1: Oké. Nou. Dus, maar ik ben benieuwd of iedereen dat heeft kunnen raden wie er op de achtergrond stond.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Dus weet je het? Weet je het? Weet je het echt?
1: Ik weet het.
0: Appen dan naar onze studio.
1: Appen of moeten we het zeggen?
0: Ja, nou... Ik zie nog, en volgens mij weet niemand het.
1: Nee,
0: ik
1: kan dan zeggen we het gewoon.
0: Zeg je het gewoon? Nou, ja. Mike?
1: Mick Jagger. Ja, die was op de achtergrond.
0: Ja, eigenlijk kon je het wel horen, hè?
1: Ja,
0: wij wisten het natuurlijk, dus je luistert
1: naar het helemaal.
0: Dan hoor je het helemaal goed, maar je kon het eigenlijk horen. Die stem is onmiskenbaar, zo herkenbaar.
1: Nou, was die toen al bekend? Ja, in 19...
0: Rolling Stones is ook al stafhoudje.
1: Ja, dat bedoel ik. De eeuwwisseling was hij er al, denk ik.
0: 1848 of zo.
1: Ja, zoiets, ja. Hey, dat was Carly Simon. Yes. Gaan we naar Linda Ronstedt.
0: Ja, ik vind trouwens wel een leuke lijst hoor van Tineke. Ik had het niet verwacht. Dus er staan nummers bij waarvan ik denk van, daar was ik nooit opgekomen.
1: Nee, en dat is een leuk verrassing. Anders dan ga je altijd naar de nummers toe die je zelf weet en herkent en die je leuk vindt. Nou, dat is verrassende nummers.
0: Ja, misschien moeten we het toch eens vaker doen hoor. Ja. Kijk, wij kunnen het altijd wel bedenken, maar de luisteraars die kunnen ook best wel bedenken.
1: Ja, zeker. En dan krijg je gewoon verrassende nummers.
0: Ja.
1: We gaan naar Linda Ronstedt, Blue Bio, het volgende nummertje.
0: Yes.
1: Ja, we hebben gelezen dat ze 11 Grammys heeft gekregen.
0: Voor dit nummer?
1: Nee, gewoon in totaal.
0: Ja.
1: Voor alles.
0: Denk al.
1: Ja. Maar ze heeft een beetje country-invloed, hè?
0: Van
1: country pop.
0: Ja, een beetje plattelandsmuziek. Had ze ook niet een beetje met de bluegrass muziek of zo? Volgens mij wel. Iets met de bluegrass. Dat is dan echt... met de banjo's en zonneversterking. Met de banjo.
1: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, Mike.
1: Als ik dat nummer zo zie staan, dan ken ik hem niet. Maar als je hem hoort, dan herken ik hem.
0: Ja, als je hem hoort, ik ken hem. En als jij hem hoort, dan ken je hem zeker ook.
1: Gaan we doen.

0: Johnny Mitchell en Big Yellow Taxi.
1: Moet ik heel eerlijk zijn, Benny, dat ik deze versie nog niet gehoord heb. Dat de originele versie. Nee. Ik ken hem alleen van The Counting Crows.
0: Yes.
1: Ja. Maar vind ik deze leuker. Moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Echt? Ja, ik echt. Ja, hij is zeker niet verkeerd. Het origineel. Vaak is het zo dat het originele blijft vaak altijd het leukste.
1: Ja, ja, er zit wat meer fun in. Ja, ik weet niet. Ik vind het een nummer voor een vrouw.
0: Om te zingen. Ja, als je zo kijkt. Ja, nee, echt wel. Maar dan heb ik het even over de volgende vrouw.
1: Ja.
0: Dat is echt een van mijn favorieten. Die gaat ook al zo lang mee. Ja. Echt,
1: we hebben weer een queen.
0: En we hebben weer een queen. Een queen of country.
1: Ja, nee, het is ook wel een van mijn favorieten. Maar dat merk ik ook, dat dit nummer bij de jeugd ook nog wel populair is.
0: Ja,
1: nou,
0: ja zeker.
1: Ook wel in nieuwere versie, zeg maar. Of haar peetkind heeft hem ook al een paar keer gezongen. Dat klinkt ook goed.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Je bent aan het bladeren.
0: Ja, nee, ja, ik dacht, ik luister. Ik wou even opzoeken wat Tineke erover zei. Ja,
1: zal ik je helpen zoeken?
0: Ja,
1: we hebben zoveel.
0: We hebben het dus over Dolly Parton.
1: Ja, en zij zegt... Weet jij hoe de Amerikanen haar noemen?
0: Weet ik eigenlijk wel.
1: Miss Dolly.
0: Miss Dolly, ja.
1: Is ook zo. Queen of Country. Nou, dat zeiden wij net ook al, hè? Een van de beroemdste en beslist sympathiekste. Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Kijk. Vertelde ik ook net. Ze is peetmoeder van Miley Cyrus. Ik dacht altijd dat het een nichtje of een tante was van Miley Cyrus. Maar dat is dus niet zo.
0: Oh.
1: Wel heel ver in de
0: hele verre familie.
1: Maar ze is wel peettante. Nou, dat. Maar dat heeft ook wel invloed op Miley Cyrus' muziek.
0: Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik denk dat ze elkaar af en toe wel even een appje sturen van... Hey Dolly, kijk je goed of zo?
1: Treden ze samen ook.
0: Nee, ze is echt wereldberoemd. Ik vind het ook heel leuk. Ook die duetten met Kenny Rogers en zo, dat is ook fantastisch. Ja. Ik vond haar, toen ze in de Muppet Show zat... Ik weet niet of jij dat...
1: Ja, die heb ik ook gezien. Ja,
0: die aflevering vond ik ook geweldig toen. Dus,
1: is ook een nieuwe aflevering van de Muppets, hè?
0: Ja.
1: Met die Carpenter.
0: Ja, Sabrina.
1: Sabrina Carpenter. Een geweldige aflevering, echt leuk. Ja. Ik hoop dat ze dat nog weer vaker gaan doen. Want,
0: ja, misschien moeten wij dat hier een keer doen, een paar Muppets neerzetten.
1: Ja, dan zitten wij daar op die balkon zo, een beetje de commentaar.
0: Ja. Hoe heet Stettler en nog wat.
1: Ja, nou, dat lijkt me ook leuk. Nou, ja. We gaan luisteren naar...
0: Dit is Jolly Parton in Jolene.

0: Dat waren de Carpenters. Maar broer en zus, hè?
1: Ja, we hadden zeker broer en zus.
0: En ze heette Karen. Ja?
1: Ja, en die broer hebben dat boek even spieken, hoor. Ik heb het wel ergens gezien.
0: Voor mij Thomas. Aan mijn hoofd.
1: Richard.
0: Oh, Richard.
1: Richard Carpenter.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: En nee, zij was drummer. Dat is bij jou bekend.
1: Ja, nee, dat is het bijzondere van. Zij was inderdaad drummer.
0: Ja,
1: nog. Nou, ze doet het nog wel. Niet op heel hoog niveau.
0: Nee.
1: Maar zij werd als goede drummer gezien toen destijds door een drummagazine.
0: Okay.
1: Nou, als een drummagazine tegen jou zegt van je bent een goede drummer. Ja. Nou ja, dat kun je meedoen, maar dat is allemaal niet heel geweldig. Maar ze deed het wel even. En zeker in die tijd was het heel bijzonder.
0: Ja,
1: vrouwelijke drummers had je toen niet veel. Nee. Enkel. En als ze er waren, daar vielen ze ook gelijk op. Tegenwoordig, gelukkig, zien we veel meer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is niet gebonden aan man of vrouw drummen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Daar vond ik het ook zo leuk in de jaren 80. Bijvoorbeeld met de Bengals, Walked Like an Egyptian. En daar zat een vrouwelijke drummer achter. Die was ook echt rete goed, jongen. Die was zo leuk.
0: Dat klopt. En gitaristen zie je ook wel steeds meer en dat soort dingen. Maar,
1: ja, leuk. Dus, nou ja, en dan kijk ik even naar mijn eigen dochter. Dat is ook echt een hele goede drummer. Die is persoonlijk eerst in de jonge jaren door mij opgeleid natuurlijk. En daarna door Santa de Groot, de drummer van Vangerhul.
0: Ja, klopt. Dus,
1: ja, die
0: kan ook wel een potje drummen.
1: Ja, die kan zeker een potje drummen.
0: Ja, nou, we gaan naar Chico Coltrane.
1: Chico Coltrane.
0: Ja.
1: Nou, wie is dat eigenlijk?
0: Nou, dat is voor mij een vraag.
1: Oh,
0: voor jou maar weet.
1: Oh nee, dan ik stel die vraag, maar dan ga jij even wat zeggen.
0: Nee, ik ga alleen maar even kijken wat Tineke erop heeft gezegd. Want het is wel een beetje, jaren 70 is net even voor mijn tijd.
1: Ja.
0: Dus dat is voor mij, die nummers die ken je dan wel, maar je kent niet de verhalen erachter als je jaren 80.
1: Nou, dat is voor mij ook niet hoor. Ik kom wel uit de jaren 70, ik ben geboren in 1970. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles van 1970 weet. Ik moest eerst ook nog een beetje opgroeien, hè, voordat je het besef van muziek een beetje had.
0: Maar jij kwam er niet zo uit.
1: Ik kwam er niet zo
0: uit.
1: Nee, ja, dat zou wel echt een leidersweg voor mijn moeder geweest zijn.
0: Thunder and Lightning, het nummertje, is de eerste hit van hun in de Verenigde Staten. En hier staat dat zij de First Lady of Rock werd genoemd. En ze combineert haar muziek vaak met gospel-invloeden. Nou, ik ben benieuwd of ik dat ga horen. Misschien herken ik het nummer wel als ik hem hoor.
1: Ja, nou ja, met heel veel muziek is het zo, hè?
0: Ja.
1: Dan zeg je van, oh, kind die ook. En dan denk je van, ja, ik heb nooit van gehoord. Totdat je het nummer hoort, dan denk je, ja, maar dat is hem.
0: Dat is hem.
1: Die ken ik wel.
0: Misschien hebben we dat met dit nummer ook wel.

0: minder. Ja, ja, kom minder.
1: Nou, ik merk wel, want we waren nog een beetje aan het voorbereiden, dat de nummers in die tijd ook een stukje korter waren.
2: Ja, die waren allemaal een beetje korter, ja.
1: Ja, want meestal zitten we, oh, dan kunnen we dit nog even doen. Maar nou was het steeds, oh, snel, we moeten nog dit en dat. Want,
2: ja, maar vroeger was het ook een beetje zo, als je dan een nummer schreef voor iets of wat dan ook. Het was altijd een beetje, het moest op een singeltje passen.
1: Ja.
2: En zo'n singeltje in die tijd, die was altijd tussen de, rond de 3 minuten, 3:20, 3:30 of zo. Ja. En langer moest het nooit duren.
1: Nee, dus ik heb het idee dat de nummers tegenwoordig nou steeds langer worden. Nog
2: ja,
1: goed.
2: Maakt nou in principe niet meer uit.
1: Die digitale wereld. Dat het niet zo lang is. Maar
2: Nee. Dat klopt wel. Nee, maar toen in die tijd, in de jaren 80 ook nog heel veel, waren nummers gemiddeld gewoon 3,5 minuten.
1: Ja.
2: Langer was het niet.
1: Dat is ook prima eigenlijk.
2: Ja, nou ja.
1: Ja, toch? Ja. Lekker nummertje. Maar ik kende hem niet. Ik kende hem niet.
2: Nee, dus nee ik... hoe heet dat? Chico Train ken ik wel. Maar dit nummer kon ik eigenlijk niet zo terughalen.
1: Nee. Nou, wel lekker. Een lekker stemmetje.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja, toch?
1: We gaan door
2: met de lijst van Tineke.
1: Ja. Ja. Nou komt een hele onbekende voor mij. Er staat wel wat informatie bij. Het is een Kate en Anna. En mijn Canadees is niet zo goed. McCaldridge?
2: Nee, dit is Kate en Anne McCarrigle.
1: McCarrigle?
2: Ja, McCarrigle.
1: Nou, wat een naam. Daar heb ik dan niet eerder gehoord.
2: McCaldridge, het is geen printer aan mij.
1: Ja, dat is het toen nog niet, hè?
2: Nee, ja.
1: 1970, dan moet ik even terug in de tijd. Dat is jouw tijd.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, dat was alleen van die faxdingen of zo.
1: Ja, dat is wel fax. Ja, voor mij in 1970 of zo kwam de kleurentelevisie, denk ik.
2: Ja, zo ongeveer ook. Ja.
1: Ja.
2: Dan krijg je een beetje meer kleur op je bangetjes.
1: Ja. Ik heb wel eens een stukje... Als je op YouTube kijkt en je zoekt dan naar de televisies die overgingen naar kleurentelevisie. Dan kregen ze zwart-wit beeld en dan gingen ze lijn stellen. En dan werd het langzaam kleur en dan gingen ze erop inspelen op televisie. Toen dat net kwam, drukte ze op een knop. Dat is heel leuk om te kijken.
2: Ja,
1: die overgang van het zwart-wit. Maar ja, het lijkt me vreemd als je thuis gewoon een zwart-wit televisie hebt. En de uitzending gaat naar kleur, dan zie je nog steeds zwart-wit. En zij doen net alsof het kleur is. Die overgang lijkt me wel raar toen. Maar je koopt niet gelijk een kleurentelevisie, toch?
2: Nee, dat zou je zeggen. Maar
1: iedereen had televisies, dus dan kunnen ze wel eens kleuren uitzenden.
2: Ik vind het eigenlijk op zich wel raar. Maar als je nu zo weer terugkijkt. We zijn niet anders gewend. Alles is gewoon in kleuren, wat dan ook. Maar dat het toen in zwart-wit was. Ja. Je had alleen maar zwart en wit en alles wat er tussenin zat.
1: Ja.
2: En dan moest je, nou ja, voor je eigen verbeelding maar wat van maken. Eigenlijk wel heel raar, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Maar misschien
2: hoe zou jij eruit zien in zwart-wit, Mike?
1: Geen idee.
2: Ik ook niet. Ik ga het straks even proberen.
1: Ja.
2: Even een fotootje maken en dan omzetten in zwart-wit.
1: Ja, dat kan wel tegenwoordig.
2: Ja, dat kan tegenwoordig allemaal.
1: Ja. Maar verder met ons volgende nummer. Dan moet ik even de info weer opzoeken. Ja, het is een volksduo. Volksduo, ja. Ja. En het nummer verscheen op een debuutalbum. Uit 1976. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja,
1: dat is voor mij een verrassing, Tineke. Komt-ie.

0: Je hoorde Shirley Bassey en never. En Mike, wat ben je allemaal aan het doen?
1: Nou, wij zaten even te kijken, want we waren ook live op TikTok. Alleen, hij was zomaar afgelopen. Dat klopt, als jij een uurtje op TikTok zit, dan moet je een soort puzzelstukje ertussen zetten. Ja. Anders dan stopt hij. Maar dan denk je van, hé, je bent helemaal niet actief bezig.
0: Ik dacht, misschien bewegen wij niet genoeg of zo.
1: Nee, daar kijkt hij niet naar. Maar dan gaat het of je reageert op mensen. Maar wij gebruiken die telefoon ook als camera. Dus dan denk we zijn weg op TikTok. Nou, dat komt dus daardoor. Maar we zijn er weer.
0: We zijn er weer. Ja, hartstikke leuk. Hé, trouwens, dat nummertje hiervoor van Kate en McCartridge.
1: McCartridge, ja.
0: Ik vond die wel apart, hoor. Dat was echt een beetje ouderwetse folkmuziek.
1: Ja, maar het zijn Canadezen, dus... Die praat ook Frans. Die had ik niet aan zien komen.
0: Ja, ik vond hem wel heel apart. Misschien is het een ideetje voor... hoe heet ze ook weer? Komt je uit Wensen? Pascal Kuiper die meegedaan heeft.
1: Frans, hè? Maar je hebt niet zien Frans.
0: Frans is Chassé, hoe het ook maar heet. Maar misschien zij er een leuke cover van maken of zo.
1: Ja, want ze is beperkt nou in Franse muziek. Want die Bruel, hoe heet hij? Die zanger?
0: Patrick Bruel.
1: Ja, die kan een tijdje niet zingen.
0: Nee?
1: Nee, die is beschuldigd van... Ja, niet zulke leuke dingen.
0: Okay.
1: Nee, heb je dat niet gehoord van de week?
0: Nee, heb ik niet gehoord.
1: Nee. Nou ja, die mag even niet zingen.
0: Nee, ik heb van de week haast geen radio geluisterd.
1: Nee, je was druk bezig.
0: Heel druk bezig met een ander dingetje. Dat hebben we, volgend weekend. Komend weekend.
1: Ja, het is nou weekend.
0: Ja, het is nu weekend, maar ik zie het eigenlijk weekend een beetje aflopen. Dus het komende weekend, 26, 27 juni, dan hebben we weer Rockelduizen Warfum. Ja, daar heb ik er best een beetje druk mee.
1: Ja,
0: en ik zit nu hier en die jongens zitten daar. Die zijn nu lekker aan het barbecue.
1: Ja, die hebben vrijwilligersbarbecue natuurlijk. Ja, voor dus,
0: Ik weet niet of er nog iemand luistert daar, maar als jullie lekker zitten te barbecue daar, stuur even een app.

0: appje. Naar mij of naar Mike. Of naar onze TikTok.
1: Ja.
0: Of naar de studio.
1: Ja.
0: En vertel maar eens even hoe lekker de speklapjes zijn.
1: Ik denk heel lekker.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ik hoor dat ze een goede leverancier.
0: Ja, ik zit hier alleen maar met een droog stroopwafel.
1: Nou, ik denk, neem lekkere stroopwafels mee. Die zijn nou lekker zacht.
0: Ja, dat is ook wel lekker. Maar als je nou denkt wat voor lekkere cabanaatjes en speklapjes daarin. Worstjes.
1: Nee,
0: misschien.
1: Wel worstjes.
0: Wel worstjes. Speklapjes.
1: Ja,
0: lekkere sausjes.
1: Ja. Nou, ik ben in. We gaan naar het volgende nummertje. Ja, ik vertelde al dat de nummers uit die tijd een beetje korter waren. Dus we hadden ongeveer 23 nummers. Meestal halen we 20 nummers in dit 2 uur. Heel eerlijk, maar we hebben nou nog tijd over. Dus wij gaan even zoeken.
0: Ja, hebben we nog 2 leuke nummers gevonden.
1: Vinden wij leuk.
0: Ja, ik heb altijd mensen. Ja.
1: Nou, de eerste nummertje is Not Bullshitty Limits.
0: Not Bullshitty Limits, ja, van Ike en Tina Turner.
1: Ja.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, dat mag je maar.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: En toen hadden ze nog ring ring, hè? De telefoon tegenwoordig maakt die...
1: Ja, ring ring. Tegenwoordig staat wel... En weet ik veel wat voor nummertjes.
0: Ja, je kan je eigen ringtones opvoeren.
1: Ja, ik heb die van Snoop Dogg erop.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja,
1: is ook leuk, hè?
0: Ja, ja. Smoke weed every day. Dat vind ik ook altijd zo grappig als je tegen nou jonge kinderen zegt... Je zegt van, doe eens voor als je een telefoon opneemt, zeg maar, met je hand.
1: Ja.
0: Ja, wij doen nog zo'n vinger voor je mond en... voor je oor, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig houden ze gewoon zo net of ze iets bij hun
1: oor. Ja, of ze doen zo, drukken ze een knopje en of zo van de oortjes.
0: Ja, ja, ja, maar als je een telefoon wil uitbeelden, dan
1: dat weten ze niet meer, zo.
0: Nee, dat kennen ze niet meer.
1: Nee.
0: Of zo'n draaischijf, geef die maar eens voor ze, dan daar weten ze niet mee om te gaan.
1: Ja, ik heb eens een keer een filmpje gezien, ik weet niet of het echt was of een act of zo, maar daar stond al zo'n ouderwetse telefoon en die ging over. Echt zo'n ringopbel, weet je wel. En daar stond een klein kind van jaar of 6, 7 stond ervoor en die zat er echt aan te kijken van, wat gebeurde hier, wat is dit? Weet je wat? Die wist eigenlijk niet wat hij ermee moest.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Nee.
1: Nou,
0: ja, dat.
1: Ja, dat ook. Ja, allemaal verhaaltjes van de jaren 70.
0: Ja, hey, Abba hoort er eigenlijk wel een beetje in. En ze zijn eigenlijk bekend geworden met Waterloo en... hoe heet dat tegenwoordig? Eurovisie Songfestival.
1: Eurovisie Songfestival, ja.
0: Ja,
1: ja, ja, daar hebben ze 2 keer gewonnen, toch?
0: Dat zou kunnen.
1: Volgens mij 2 keer.
0: Ja. Waar was dat andere nummer nog maar?
1: Ja, ik voel een luisteraarsvraagje.
0: Ja, luisteraarsvraagje. We hebben ook nog maar, als ze 2 keer gewonnen hebben, Eurovisie Songfestival. En welk nummer was dat dan? Wij weten het niet.
1: Nee, ik heb geen flauw idee.
0: Nee.
1: Johnny Logan weet ik wel, die heeft ook 2 keer gewonnen.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Ook leuk. Dat is wel, die gaan we ook even volgende keer even draaien.
1: Johnny Logan. Ja, dat is leuk. Ja, gaan we doen.
0: Dat ben ik
1: What's Another van. Year? Dat is een nummer. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Hey, de lijst van Tineke. We gaan verder.
0: Oh ja, Shocking Blue krijgen we.
1: Ja, de shocking hier.
0: Never Marry a Railroad Man.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon luisteren, denk ik.
1: Koud die aan.

0: hebben. Shocking Blue en Never Marry a Railroad Man.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, we kregen op TikTok, wij twijfelden of ABBA 1 of 2 keer of 3 keer had meegedaan. Maar we worden teruggefloten.
0: Ja.
1: Inderdaad, maar 1 keer. Als dat klopt, hè. Gerard zegt dat. Volgens mij, Gerard zegt dat 1 keer.
0: Ik heb het zelf nog niet gecheckt, hoor. Maar nee, ik durf het niet meer te zeggen.
1: Ja, we kunnen nog... Maar ik neem aan dat hij dat weet, dat hij dat zegt.
0: Het zal vast een kenner zijn, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Denk ik ook.
1: Ja, maar welk nummer hadden we net? Shocking Blue. Jij zei net van, nou, Venus, dat nummer Venus...
0: Ja.
1: Die vind je leuker, maar ja, die kan net niet. Dan is 1969.
0: Ja, toen kwam die uit. Het was eigenlijk een hit in 70.
1: Ja, maar ja, dan moeten we heel streng zijn. En Tineke is heel streng geweest Tineke met deze lijst.
0: Die is wel heel streng, hè?
1: Ja, ja,
0: klopt. Heb je wel eens gezien hoe ze post loopt?
1: Nee, niet meer.
0: Hier is je post! Had je...
1: Nee hoor, nee. Was wel bekend in Warfum.
0: Zeker, zeker, zeker, zeker. Als we het over beroemdheden hebben, hè? Nou, dan is Tineke zeker een beroemdheid in Warfum.
1: Dat dacht ik.
0: Dacht
1: toch,
0: ik.
1: Hè? Ik kom bij iedereen thuis.
0: Ja, van. Zeker. Komt bij iedereen thuis.
1: Ja.
0: En Ralf valt al aan de voordeur.
1: Ja, ja, klopt. We gaan... ik heb vanochtend lekker ontbeten. Jij ook?
0: Ja, nee. Ik heb geen ontbijt gehad vanochtend. Ja. Ik was laat op bed.
1: Ja, was gisteren laat geworden?
0: Ja, half elf uur was ik pas thuis.
1: Oké. Okay. Heb je voetbal gekeken ook nog?
0: Ja, dat tussendoor wel gezien. Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja,
1: leuk op het terrein van Rockland.
0: Ja, nee, wel thuis. Eerst even naar huis, voetbal kijken en toen nog even weer heen.
1: Okay.
0: Dus, maar ik moest toch wel een beetje actief worden, want die wedstrijd was niet zo actief.
1: Niet?
0: Nee, vond ik niet.
1: Heb je wel dezelfde wedstrijd als ik gezien?
0: Ja, ik heb wel dezelfde wedstrijd gezien. Ze hebben wel goed gespeeld, maar dat ik nog kan zeggen van... Goh jongens, hier vlogen de spetters ervan af. Dat vond ik niet.
1: Dat vond ik wel.
0: Ja.
1: Ja, en ik vond Zweden eigenlijk ook nog best wel goed. Die kwamen er nog aardig door.
0: Daarentegen, ik had ook gedacht van nou, dit geven ze nog weg.
1: Ja, het was wel zo'n momentje dat ik dacht van, nou ging opeens wel... Zelfs, die hele snelste, die van de Ven, die werd er nog uitgelopen.
0: Ja, die werd er gewoon uitgelopen. Daarom dacht ik over, nou...
1: Het viel allemaal goed.
0: Ja, toch? Gelukkig wel. Ja. En natuurlijk, ik hoop dat we het halen en dat we wereldkampioen worden. Maar dan, ik denk wel dat ze toch nog wel beter moeten gaan spelen. Als
1: maar ze moeten een beetje groeien in het toernooi. Dus ze hebben nog een lange weg te gaan. Maar we hadden het over ontbijt. Jij moet alweer lachen. Maar ik zat vanochtend aan het ontbijt. En mijn vrouw die had lekkere warme broodjes gemaakt in de oven. Met jam erop. En toen was ik net die lijst aan het lezen. En toen kwam ik ook bij deze label. Lady Marmelade. En marmelade is Frans. Voor jam.
0: Ja, dat klopt.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Dus dat was heel toevallig.
0: Nah.
1: Jam op mijn brood en Lady Marmelade.
0: Ja, als je nou handdraait, heet gewoon mevrouw jam.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Raad toch?
1: Jam.
0: Jam.
1: Ja, jam. Dat is heel anders. Maar volgens mij, zo uit mijn hoofd, is dat een van hun enige hit ook.
0: Ik zou niet meer weten, nee.
1: Nee.
0: Nee. Nee. Echt zo'n eendagsvliegje.
1: Nou, dat denk ik dan.
0: Ja.
1: Het is wel een geweldig bekend nummer. Ik denk dat we gewoon moeten luisteren.
0: Eén dagje krijg je zo'n muggenklepper op de kop. Baf, weg. Eendagsvlieg.
1: Ja. Ja. Dat is wel heel vervelend dat je een eendagsvlieg en dan ook nog een klapje.
0: Ja. Ja, dit is La Belle.

0: Ja, kom met er, Mike. Maak je mond maar even leeg, hoor.
1: Nee, nee, koekje is op.
0: Ja, lekker koekje. Mm. Ja, dus Labelle en Lady Marmalade. Het is eigenlijk een beetje raar. Een beetje ongepast nummer eigenlijk. Hè? Maar als ik nou tegen jou zeg van... Mike, voel je voel cool, zeer even. Wat zeg jij dan? Nou, wat is daarop jouw antwoord? Maar eigenlijk is het een beetje een hele rare tekst. Zal ik je zeggen? Het is, wil jij met mij naar bed?
2: Ja.
0: En een keer twee zijde handvatten natuurlijk.
1: Veel te warm voor nou.
0: Ja, het is veel te warm, maar het is eigenlijk wel raar. Het is in het Frans, dus niemand let erop. Nee, en je denkt van, oh, lekker nummertje. Voelen voor conserve. Ja, bla bla. Ga maar lekker door.
1: Niemand praat Frans in die tijd. En,
0: maar eigenlijk is het best wel schuine tekst, hoor. Dit is een beetje met de voorloper van Doja Cat, geloof ik. Ja. Doja Cat is ook zo eentje. Die groeit er maar allemaal van die termen in. En, ik durf het niet eens uit te spreken hier, maar...
1: Okay. Ik kan ook niet zo een nummer opnoemen van Doja Cat.
0: Doja Cat, ja, ik wel, maar ik ga het niet zeggen.
1: Oké.
0: Okay. Nee, ik ga niet zeggen. Nee, ik ga niet zeggen. Maar dus, het blijkt maar weer, het is niet alleen van deze tijd, maar in 1970 was dat ook al zo.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, het is van alle tijden.
1: Ja.
0: Ja. Is je koekje weg, hè, Mike?
1: Ja, ik heb hem weg. Je hebt er goed doorheen gepraat. Ja. Hey, we gaan naar de Queen of Disco.
0: Queen of Disco? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen.
1: Maar ja, ik denk dat iedereen het nummer kent. Jong en oud.
0: Denk ik ook wel. Hij is ook nog eens een keer gecoverd door de Communards.
1: Ja.
0: Al wel bekend. Ken je ook wel zeker, Communards?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus was het... Nee, ik ken je niet.
1: Nee. Jawel.
0: Ja, daar kom je naar. Jimmy Somerville, die ken je toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Heel klein mannetje, lekker kaal, hoge stem.
1: Ja.
0: Ja? Nee, zeg je niet. Nou, kondig jij hem dan maar aan.
1: Ja, ik. Gloria Gaynor. Kom ze.

0: Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor.
1: Ja, dat is een nummertje die ik wel ken.
0: Ja.
1: Ja, hè, toch echt disco.
0: Ja, lekker. Dit is echt, ja.
1: Dan gaan we
0: even. Disco. Echt, hoe zeg je dat? Hoe moet ik dat uitdrukken? Je moet je voorstellen dat je in zo'n donkere ruimte bent met van die warme lampen boven je die heel langzaam heen en weer flikkeren.
1: Ja.
0: Die gaan echt ouderwets, hè, van die gloeilampen. En zo'n gigantische grote spiegelbol in het midden. Daar een paar lampen op en al die vlekjes gaan heen en weer. En dat is disco.
1: Ja. Ja, en de muziek natuurlijk.
0: Ja, en de muziek.
1: Ja. Maar, dat lekker swingen. Ja, dat is, ja.
0: Lekker. Heerlijk.
1: Ja.
0: Ik wou zo wel weer terug in die tijd.
1: Disco, ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik dan zo'n pak als John Travolta neem.
0: Ja, zo'n wit pakje. Ja. Hey, stengelij.
1: Een paar poses en je kan dansen.
0: Ja, haar in de nek. Daar is ook niks meer van over.
1: Ik kan het wel in de nek leggen, maar dat blijft niet meer zitten.
0: Nee, ik wou, wat dat betreft, je zegt wel dat ik oud ben, hè, maar ik wou wel 15 jaar eerder geboren zijn. Nou.
1: Ja,
0: ik had die tijd echt wel veel bewuster mee willen maken, die discotheek. Ja. Heerlijk, lijkt me zo geweldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, toen had je echt nog wel disco, echt van die genres. Hè. Later kreeg je nog wel hardcore en tabbe. En je kreeg allerlei.
0: Ja. Muziekstromen.
1: Het is nou van alles
0: nu,
1: wat.
0: Ja, het is nou. Ja, ik weet het. Ja, we zijn
1: ik denk als wij terugkijken straks naar deze periode, dan heb je niet echt een nieuwe fase van muziek of zo.
0: Nee, nou, dat zeggen wij nu. Maar ja, onze jeugd die er nu is, die zal het waarschijnlijk wel kennen. Die zal het natuurlijk noemen van we hadden deze stroming en deze stroming. Maar ja, ik vind het toch anders dan in onze tijd. Want vroeger hadden wij, we hadden de pop en de rock en de reggae. Het was echt onderscheiden. Je had disco, je had techno, je had house. Jaren 80 was ook echt zo, revolutionair eigenlijk wel, in mijn ogen.
1: Ja.
0: Dus had je echt van die stromingen dat je kon zeggen van, kijk, dit kun je echt zetten onder deze stroming. Zo, reggae was echt reggae. Nu heb je zoveel rare muziek, vind ik.
1: Ja, het zit wel rare muziek.
0: Ook heel veel leuke muziek, hoor. Dat wil ik niet zeggen, maar er zit wel heel veel rare muziek bij. Als ik naar de YouTubers kijk, wat voor geluid die soms maken en zo. Dan denk ik ook dat ze muziek kunnen maken. En dan snap ik er geen hol van. Dus, het zal aan mij liggen. Ik weet het niet.
1: Nee, maar dat zullen ze in die tijd, de ouderen, hè? We zijn al een beetje ouder. Ouderen zeggen van, dit muziek, dat is toch geen muziek? Maar later dan.
0: Misschien
1: wel.
0: Ja.
1: Hey, we gaan van de disco gaan we naar de soul.
0: Dat is ook leuk.
1: Ja,
0: dat is ook leuk.
1: De volgende dames, de 3 Degrees, die komen uit de soul.
0: Ja.
1: Ja. Ja, je kijkt mij aan. Maar
0: ja, nee, ik zou even
1: denken. De netjes voor mij opgeschreven.
0: Ja, maar.
1: Oh,
0: ja. En wat betekent dan de 3 degrees? Zou dat temperatuur wezen of zo?
1: Ja? Ja, dat denk ik. Mijn Engels is daar niet zo goed
0: in. Nou ja, soms zit er ook een andere betekenis achter. Je weet het soms niet. Maar.
1: Nee, ze zijn in 19...
0: wel heel bekend.
1: Ja, in 1963 opgericht, zegt ze. Ik kom uit de Philly Soul. Philly. Dat zal Philadelphia zijn, denk ik.
0: Waarschijnlijk wel, ja.
1: En daar is het. Ja. En ze hebben vaak veranderd van groep, van mensen in hun groep. Ja, dat is het vooral. Maar het nummer, ja, ik ken veel nummers van hun, maar dit nummer ken ik niet.
0: Ik wel.
1: Ja, ik ken Dirty Old Man, ken ik. Ik ken iedereen wel.
0: Nee, deze ken ik wel, hoor. Dit zijn de 3 Degrees met Giving Up and Giving In.

0: Marianne Rosenberg en ik ben wie du.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig niet.
1: Nee.
0: Ja, grapje Mike.
1: Ja. En elk geintje zit een seintje.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Nee.
1: Tineke heeft bij dit nummer geschreven dat Marianne Rosenberg... die heeft ook nog een keer een Nederlands nummer in 1970 geschreven. Of die heeft ze gezongen. Zeg je dat wat?
0: Nee.
1: Is er een kans? En dat deze onder de naam Marianne Rosenberger. Want dat klinkt blijkbaar Nederlandser.
0: Ja, als Duits,
1: Rosenberger.
0: Rosenberger, een beetje Duits, ja.
1: Ja, Rosenberger. Ja. En dan noemen we Rosenberger en dan klinkt het Nederlands.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd naar dat nummer. Ik ga het even opzoeken.
0: Ja, ik wist het niet. Nee, ik wist het ook niet. Je vertelt mij ook echt een nieuwtje.
1: Tineke vertelt
0: echt een nieuwtje.
1: Ja.
0: Daarom is het ook wel leuk dat je een keer zo'n lijst eens een keer van iemand anders hebt.
1: Ja.
0: Ja, leuk. Dan hoor je nog weer wat nieuwe dingen. Ja, leuke dingen.
1: Hebben we weer bijgeleerd.
0: Ja. Ik bin wie doe.
1: Ja.
0: Nou. Waarom ook niet?
1: Ja, waarom ook niet.
0: Ja.
1: Hey, volgende nummer zie ik staan. Ja, jij herkende het. Ik het niet. Denise Williams. Met
0: yes.
1: Nummer Free.
0: Ja.
1: In de jaren 80 ook nog zelfs. Was ook
0: ja,
1: nog wel populair.
0: Ja, is heel populair.
1: Beetje R&B.
0: Het is een beetje R&B-achtig. Beetje, ook wel neigt van een beetje richting de soul nog wel.
1: Ja.
0: He, ook zij heeft de roots een beetje in de soul liggen.
1: Ik moet even opzoeken wat daarover geschreven is.
0: Nou,
1: Tineke.
0: Wat zegt Tineke?
1: Soul popzangeres.
0: Nou,
1: ja,
0: ik...
1: De jaren 70 actief. Regelmatig in de R&B-charts.
0: Nou,
1: ik ben benieuwd.
0: En dat stond op papier, Mike. Maar je weet er nog een klein beetje.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vertel het jou over die Sham on my brood. Dat ik dat vanochtend het laatste een beetje door had gelezen. Dus ik pikte nog wat op.
0: Ja, daar hoorde ik ook nog eens een keer wat. Dat jij warme broodjes krijgt morgens van je vrouw.
1: Ja, ik wel.
0: Nou, maar het
1: was vaderdag.
0: Ja, maar ik had niet.
1: Nee? Hebben ze niet een ontbijtje voor jou gemaakt?
0: Helemaal niks.
1: Nee?
0: Ze zijn me vergeten.
1: Heb je ook geen cadeautje gehad?
0: Ja, nee ook. Helemaal dan niks.
1: Helemaal
0: maar
1: niks?
0: Misschien komt dat nog. Dat is altijd wel een beetje laat hoor, die kennis van mij.
1: Oh, wat zielig.
0: Nou,
1: nee, ik bedoel maar. Ik heb zelfs een cadeau gehad.
0: Ja, maar van wie dan? Van Jeffrey of...
1: Ja, van Jeffrey.
0: Oh, nee,
1: dat is voor mijn zoon. Ja, zeker.
0: Nou, waar heb je gekregen?
1: Een tuinslang.
0: Die aan de muur...
1: nee.
0: Een tuinslang.
1: Ja, maar zo'n ding die jij aan de muur kan hebben. Dan kan je hem eruit trekken.
0: Oh, zo'n haspel. Dat is helemaal lekker handig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik weet niet of het eigen belang was, want dan kan hij de auto ook mee schoonmaken. Dat is een auto.
0: Waarschijnlijk, nou, meestal zit er wel wat bij.
1: Maar moet ik eerlijk zeggen dat ik het daar wel eens over gehad had, hoor. Dus dan heeft hij wel onthouden.
0: Het past mooi bij je robotmaaier en je robotdweil.
1: Ja. Wat dat betreft. Maar dat is wel fijn. Ik ben een beetje lui, zeg maar, qua dat.
0: Nou, maar je huis is actief.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ja mijn huis wel.
0: Alles is actief in het huis.
1: Ja, maar luie mensen zijn ook wel creatief, hè?
0: Dat is ook weer zo. Ja, dan moet je wel weer nageven. Je brengt het allemaal wel.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ik moet nog met de ouderwetse dweil door de kamer.
1: Ja, jij.
0: Op bevel. Op bevel ook nog, hè?
1: Ja.
0: Jij, dweilen. Appa.
1: Ja. En dan geen eens een vaderdag cadeautje.
0: Nee, nou.
1: Anita, als je luistert... Of de kinderen moeten dat geven,
0: ja,
1: toch?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, de kinderen van Benny, als jullie luisteren... Schaam je.
0: Ja, ik bedoel maar.
1: Ja. Nou, komt... Ja. Wie kwam er nog maar? Denise Williams met Free.

0: Denise Williams. Oh, ik luister nog steeds naar mijn jingeltje. Ja. Dit was een hele lange lijn.
1: Ja.
0: Had ik even niet op geregeld.
1: Nee, dat geeft niks.
0: Nee, dat geeft niks. Nee. Denise Williams in Free. Het was echt wel een lekker soul nummertje. Lekker langzaam.
1: Ja. Ja. En een hele mooie stem, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dat moet ik wel toegeven. Mooie stem. Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: daar valt niet meer over te
0: zeggen. Nee,
1: weer
0: niet. Nee,
1: we gaan even een tempotje hoger.
0: Hmm?
1: Toch?
0: Ja.
1: Met Kiki D. Die ken ik wel.
0: Kiki D, die ken je wel?
1: Ja, Kiki D.
0: Kiki D.
1: Ja. Even gaat de music in.
0: Nou, gaat horen.

0: Nou, eens even een kortere jingle, anders dan breid jij er weer doorheen.
1: Ja, ik dacht, ik hou hem nu stil.
0: Ik had hem door. Nee, ja. Kikkie die. Tineke heeft er een leuk verhaal bij gezet. En dat vond ik op zich wel leuk om te horen. Want ik heb daar geen videoclip bij voor mijn gezicht. Zo 1, 2, 3 bij Kikkie die. Maar ze was blank.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: En dat is het leuke, want zij was de eerste blanke soulzangeres die onder de label Motown kwam.
1: Ja.
0: En dan staat er nog, ik moest even aan jou vragen wat protégé betekent. Maar ze was protégé van Elton John. Dus Elton John heeft haar geholpen.
1: Ja, dat is inderdaad een protégé van Elton John. Die heeft haar eigenlijk min of meer een beetje ontdekt, opgeleid en ook nog nummers voor haar geschreven.
0: Ja.
1: En zo is ook bij Motown terechtgekomen.
0: En ze was inderdaad, is Elton John al zo oud?
1: Elton John die is al staf oud, jongen. Die komt haast weer terug.
0: Oh. Ja, maar die is er nog steeds, toch?
1: Ja, Elton John is er nog steeds.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee hoe oud hij nu is. Maar hij is wel best al oud.
0: Ik ga even checken.
1: Gaan we zo even checken.
0: We waren zo onder de indruk van dat nummer dat ik eigenlijk niet gekeken heb wat we nou nog volgende nummer hebben. Donna Summer. Nou, die ken ik.
1: Ja, Donna Summer hebben we. Maar we krijgen dus nog een andere. Eerst komt Blondie nog.
0: Oh, die is lekker.
1: Ja,
0: die gooien we er gewoon in.
1: Als er één favoriet is van mij, dan is dat zeker Blondie.
0: Jij houdt wel van de Blondie.
1: Ik hou wel van Blondie. Ja, dus ik zeg Mike, slinger hem er maar in.

0: Nou, dat was hem dan weer.
1: Er gebeurt opeens van alles.
0: Er gebeurt hier van alles. Je hoorde Donna Summer in The Last Dance.
1: Ja.
0: En we hebben nog een paar dingetjes.
1: We hadden het over ABBA. Jij zei, ze hebben twee keer meegedaan.
0: Ja, dat dacht ik dus.
1: En toen kregen wij dus op TikTok kregen we van Gerard te horen dat dat maar één keer mee heb gedaan. Maar degene, Tineke, die appt ons even gauw van... die ons draaiboek heeft gemaakt. Ze hebben wel twee keer meegedaan, zegt ze.
0: Ja.
1: En dan moet ik even goed lezen. Even een bril op.
0: Ja, ze deden hier een jaar... twee keer meegedaan. Songfestival. En een jaar eerder deden ze mee. En werden ze derde met Ring.
1: Die hebben we gedraaid.
0: Ja.
1: Ja. Nou, dus had jij een keer gelijk, Benny?
0: Ik
1: onderstreep dat even weer.
0: Ik dacht het. Ja. En ze zegt ook dat we een beetje lief moeten doen. Maar waarom zou ze dat nou zeggen, Mike?
1: Hoezo moeten wij lief doen?
0: Nou,
1: heb ik wat verkeerd gedaan?
0: Ja, misschien dat kwam het omdat ik een beetje zei dat ze misschien zo'n strenge postbode was. Hier, post!
1: Oh, dat was maar een
0: grapje. Nee, Tineke is hartstikke lief.
1: Ja, vind ik wel.
0: Dus, hoe moet ik het zeggen? Tot mijn betreurenswaardige momenten. Ja, we zijn aan het eind van ons programma.
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk 1 of 2 nummertjes niet kunnen doen.
0: Ja, zoiets.
1: Ja,
0: nou, dat was net een beetje te veel.
1: Is niet anders. Onderhouden we die 2 nummers voor de volgende
0: keer. Ja, die nemen we naar de volgende keer. En ook voor die shalalalalalala. Dat verzoeknummertje zouden we doen. Die nemen we ook de volgende keer even
1: doen we
0: mee.
1: Keer. Maar dat is niet volgende week.
0: Nee,
1: dan moeten we ook nog
0: volgende
1: even
0: keer. Volgende week zijn we er niet.
1: Nee. Dan ben jij druk met Rockledice.
0: Ja, dan hebben we het even druk met andere dingen. Dus even een weekje overslagen. Maar daarover overleven onze luisteraars wel, toch?
1: Ja, een beetje zonder ons. Ja, dan gaan ze gewoon naar Rockledice toe, toch? Of is dat wel... Ja, dat is om 5 uur afgelopen, denk ik. Maar ja, dan is het meer voor de vrijwilligers, denk ik.
0: Ja, maar dan heb ik er ook niet zoveel zin in, denk ik. Dan heb ik het lampje wel uit.
1: Ja, ik denk half Warfum is vrijwilliger bij Rockledice. De andere helft is het feestvieren. Dus,
0: Het wordt hartstikke leuk dan. Dus volgende week allemaal naar Rockledice. Goed, dit was... Commander.
1: Tineke, hartstikke bedankt voor ons draaiboek.
0: Voor die leuke lijst.
1: En tot over 2 weken.
0: En tot over 2 weekjes. Later.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen in het pittoreske dorp Winsum vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

Just because of our

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het licht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ze woonden in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Grappie, luister nou. Volgende keer stond je ook met bakkerdruk op je hoofd. Heb je er ook aan te keilen? Echt, volgende keer dat jij je bek open trekt.
1: Hey, grap.
0: Dus stom ik, ja?
1: Hey, grap.
0: Ja, de nacht in je rug gegaan.
1: Hey, grap.
0: Maar ik heb echt genoeg van jou nou.

Soms is geluk niet echt te koop meer. Alles wat ik deed is nu anders, alles verandert omdat ik je niet meer spreek. Ik leef van dag tot dag en dat week tot week. Ik worstel met ons en hou ervan, dat houdt me in de greep. Ik weet, ik moet je bellen om te vragen hoe het met je gaat. Vroeg of laat wordt het goed gepraat. Ik voel die woede vaak, hoe het gaat met me. Ik ben op. Hoe lang moet dit nog duren voordat

goede vraag, maar ik weet het niet. Ik veeg de tranen weg snel als ik je even zie. Ik ben gebroken en de lijm die is zo stevig niet. Zie de schijven om ons heen, maar we moeten er doorheen. Zo alleen, maar ik zou het liever delen met je. Eén belletje is genoeg en dan leef ik met je. Na zoveel woorden weet ik niet of je de pijn in me ziet. Maar we leven door, het gaat om alles of niets. Soms

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

恨，但那根手人是谁恨，但那副路哎你不知道是谁恨。Thank you.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Prends le temps de la fucking langue des petits regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Lille. Paul de Lille. Paul de Lille. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

0: weet nog goed als de dag van gisteren. Het bericht wat ik van je kreeg. Ik had nog hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. En wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als je het leven met de dood niet meer rijmen kan. Wat moet je dan? Shit. Wat weet ik daar nog van?
1: Het is af en toe beter om niks te zeggen. Maar gewoon er voor je te zijn. Ik hoef maar één blik om te herkennen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

alles zo groot en iets met mega boegewoon, onvoorstelbaar en eindeloos en iets met giga, maar ook groot. Nog zo'n woord dat mijn geval nooit beschreven kan.

schrijf ik niet wat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bewaar je het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leren?

of een stelboor. En eindeloos en iets met giga, maar ook groots. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschrijven kan. Ooit nog.

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers...

0: Vrijwilligers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan N'Goy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.